0: Dat ruikt zo de Grand Cat.
1: Dat ruikt zo de Grand Cat, voor ik heb alleen net zijn kant, maar bij dat is het possible dat we gewoon de

0: Dus hij gaat het verhaal. Dus hij gaat het verhaal naar de Frans-Mélé Côte-Saint-Luc. Wat maar is naar zeer de kapitaal, rien de parade. Dus hij gaat het voor het vrienden. Ik zie het nog wel eens.
1: 12:55, 12:55.

0: Nüsterkerzes, Nüsterkerzes, Nüsterkerzes, Nüsterkerzes, Nüsterkerzes, als niemand klein. Wat mag ik nou zien, dat is de derde van de jaren, en het is
1: eigenlijk altijd zo'n PC. Ik heb nu mijn moeder. Ik vind het wel

0: Ja, ik heb nog een andere weg.
1: 7 zijn kant, ik heb transportant hier.
0: Favelle, ik heb een keer hier, dit is

0: Ik mag het even aan het kent, dus zij.
1: Ik ga het
2: aan het woord gaan doen. Zaterdag, de gesprek gaat hier. Hoeveel heb je? Daar 3 minuten heb ik in.
1: Dus daar 53, 59 WR. Dit is mijn cap 063.